Nu is het is toch afgedaagd, is het zo. Hij moet net kalm zijn, ook is het voor. Zo kinder is zo zonder, ik heb het te doen. Maar na, het is het voor.